vast aan de VVD ligt, komen er landelijke regels voor het uniform van BOA's, meldt de Telegraaf. En daar hoort volgens Kamerlid Claire Martens geen kruisje of hoofddoek bij. Nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen, maar dat moet veranderen. Voor de politie en het leger geldt het al, zegt ze. Door de hittegolf in juni zijn veel examens op het speciaal onderwijs niet doorgegaan. Staatssecretaris Thiele wil die snel inhalen. Voor 1 augustus, maar nog liever voor het eind van volgende week. Ook wil ze regelen dat scholieren die een cijfer missen na de zomer gewoon met hun vervolgopleiding kunnen beginnen. De dubbele aardbeving in Venezuela van anderhalve week geleden heeft al aan meer dan 3500 mensen het leven gekost. Ruim 16.000 mensen raakten gewond. Door de bevingen raakten duizenden mensen dakloos. Een Nederlands team van hulpverleners heeft meegezocht naar overlevenden. Zij kwamen afgelopen weekend weer terug. En Amerika heeft honderden drones onderschept bij WK-stadions. Alleen al in Miami zijn het er 130. Op wedstrijddagen is het luchtruim gesloten voor laagvliegend luchtverkeer in een groot gebied rond het stadion. Mensen die zich er niet aan houden worden opgepakt door de FBI. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: 538.
1: 538 Nieuws.
2: Een groot deel van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting omhoog mag voor mensen met een hoog inkomen. Dat heeft het Centraal Planbureau onderzocht. De verwachting is dat veel mensen de komende jaren een erfenis krijgen, aangezien er steeds meer babyboomers komen te overlijden. Iran heeft 2 raketten afgevuurd op commerciële schepen die door de straat van Hormuz voeren, melden Amerikaanse media. Een van de schepen is een olietanker. Er zijn geen slachtoffers gevallen of olie de zee ingelekt, wel is er brand uitgebroken op het schip. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. In 2011 scoorde ze samen met het duo LMFAO een grote hit met het nummer Party Rock Anthem. Ook zat ze in de meidengroepen Paradiso Girls en GRL. Bennett was 37 jaar, de doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En Washington was dit weekend even de meest vervuilde stad ter wereld, zeggen onderzoekers. Dat kwam door een enorme vuurwerkshow op de Nationale Feestdag. In 40 minuten gingen meer dan 800.000 vuurpijlen de lucht in. Door een regenbui was de lucht een dag later weer schoon en is de Congolese hoofdstad Kinshasa nu de meest vervuilde stad. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op 538.

0: hard.
1: 538.
2: 538 Nieuws.
3: De treinen tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil nadat er door een brand honderden kabels stuk gingen. ProRail kon nu net pas met zekerheid zeggen dat het treinverkeer vanochtend weer opgestart kon worden. De gemeente Tilburg wil dat netbeheerder Enexis mensen vooraf gaat waarschuwen als de stroom uitgezet gaat worden, meldt Omroep Brabant. Zondag werden duizenden huishoudens uit voorzorg afgesloten. 50PLUS maakt zich ook zorgen over de kermis die daar volgende week begint. Ze vrezen dat mensen dan vast komen te zitten in het reuzenrad. Er waren het afgelopen seizoen bijna 1200 zware tuchtzaken in het amateurvoetbal, meldt het AD. Het gaat dan bijvoorbeeld om vechtpartijen en mishandelingen. Het zijn iets meer zaken dan een jaar geleden, maar er zijn ook meer wedstrijden gespeeld, zegt de KNVB. En een rode kaart of niet, voor gastland Amerika zit het WK erop. Ze verloren met 4-1 van België. De Amerikanen hadden de veelbesproken speler Balogun opgesteld, maar hij kwam niet tot scoren. De Belgen nemen het in de kwartfinale op tegen Spanje. Die stuurde Portugal met 1-0 naar huis. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op 538.

0: 538.
1: 538 Nieuws.
2: De treinen tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil nadat er door een brand honderden kabels stuk gingen. ProRail kon aan het eind van de nacht pas met zekerheid zeggen dat het treinverkeer vanochtend weer opgestart kon worden. Als het aan de VVD ligt, komen er landelijke regels voor het uniform van BOA's, meldt de Telegraaf. En daar hoort volgens Kamerlid Claire Martens geen kruisje of hoofddoek bij. Nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen, maar dat moet veranderen. Voor de politie en het leger geldt dat al, zegt ze. Er waren het afgelopen seizoen bijna 1200 zware tuchtzaken in het amateurvoetbal, meldt het AD. Het gaat dan bijvoorbeeld om vechtpartijen en mishandelingen. Het zijn iets meer zaken dan een jaar geleden, maar er zijn ook meer wedstrijden gespeeld, zegt de KNVB. En een rode kaart of niet, voor gastland Amerika zit het WK erop. Ze verloren met 4-1 van België. De Amerikanen hadden de veelbesproken speler Balogun opgesteld, maar hij kwam niet tot scoren. De Belgen nemen het in de kwartfinale op tegen Spanje. Zij stuurden Portugal met 1-0 naar huis. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer tot 28 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op 538.

0: XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: En we gaan nog even door met de megadeal.

0: Gemakkelijk retour.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
4: Kippie.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
9: Bestel je OBU op netlink.nl.
11: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco...

0: Bobbe Jaarland voor een hoedvol avontuur.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: 18+, speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus? Wat een geld.
3: 18.000, godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
0: 18+, speelbewust.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
9: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter. Een fles van 882 milliliter voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
11: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
12: Hey, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
13: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.

0: extra voordelig bij de verfzaak.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: The stories are true.
7: The story has just begun.
8: Disney's Vaiana, kom tot leven.
9: See her light up the night in the sea. She calls me.
10: Are you ready to be the hero?
8: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: 538. 538 Nieuws.
13: Er rijden weer treinen van Rotterdam naar het zuiden. Door een brand in een kabelgoot bij de Kuip lag het treinverkeer ruim een week stil. Er waren honderden kabels verwoest en die moesten één voor één worden hersteld. Dat was een hele klus die veel langer duurde dan gedacht. Sinds vanochtend rijden de treinen weer op schema. De KNVB maakt zich zorgen over vechtpartijen en mishandelingen in het amateurvoetbal. Vorig jaar waren er bijna 1200 zware tuchtzaken en dat zijn er meer dan in de jaren ervoor, meldt het AD. In een derde van de gevallen ging het om agressie tegen de scheidsrechter. In Frankrijk zijn twee mannen opgepakt die verdacht worden van brandstichting in de bossen in het zuiden. Een van hen zou 9 branden hebben aangestoken. In Zuid-Frankrijk zijn de branden intussen onder controle, maar vanwege de hittegolf en de aanhoudende droogte blijft het risico op branden daar groot. En op het WK voetbal heeft België Amerika met 4-1 uitgeschakeld. De Belgen namen zo sportief wraak voor de omstreden rode kaart van een Amerikaanse speler, waarover president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. In de kwartfinale speelt België tegen Spanje, dat Portugal van Cristiano Ronaldo met 1-0 naar huis stuurde. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer tot 28 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op 538.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Hey, jij daar.
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht

0: Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
3: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
10: Kippie.
11: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
13: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
14: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: 538.
18: 538 nieuws.
19: Er moest ruim een week aan het spoor worden gewerkt, maar er rijden weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Door een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion waren honderden kabels verwoest. Het was een hele klus om die te repareren, maar sinds 5 uur vanmorgen rijden de treinen weer volgens de dienstregeling. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is tot zeker 10 uur vanmorgen verstoord door een aswolk uit de vulkaan Etna. Die spuwde afgelopen weekend veel as uit die door de wind richting meerdere luchthavens werd geblazen. Tientallen vluchten zijn geschrapt of omgeleid. Vanaf Schiphol vliegen KLM en Transavia naar Sicilië. Oekraïne heeft vannacht grote luchtaanvallen uitgevoerd op Moskou, zegt de burgemeester daar. De Russische hoofdstad zou zijn bestookt met 430 drones, maar de meeste werden onschadelijk gemaakt. Er zijn geen berichten over schade of gewonden. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vielen gisteren bijna 30 doden. En België-aanvoerder Yuri Tielemans is trots dat zijn land een ronde verder is op het WK. Hij vond het oneerlijk dat een Amerikaan mocht meespelen, ondanks een eerdere rode kaart. Maar iedereen heeft alles gegeven, zei Tielemans na afloop. België won met 4-1 van de VS en speelt in de kwartfinale tegen Spanje, dat Portugal met 1-0 uitschakelde. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op 538.

0: ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Hey.
9: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
8: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
9: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
10: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram. 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
14: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
15: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
16: Wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
17: Oh, nu al zin in zaterdag.
16: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
14: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
3: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
4: Honda, the power of dreams.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
7: Oh yeah.
6: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
9: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
13: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Psst.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: 538 Nieuws.
6: In Leeuwarden zijn gisteravond 4 mensen gewond geraakt bij een aanrijding tussen 2 auto's, meldt Omroep Friesland. Het gebeurde door nog onbekende oorzaak op een industrieterrein. De brandweer moest in actie komen om iemand uit de auto te bevrijden. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er rijden eindelijk weer treinen van Rotterdam naar het zuiden. Het duurde allemaal veel langer dan gedacht om bij de Kuip een kabelgoot te herstellen. Daarin brak vorige week maandag brand uit en honderden kabels moesten worden gerepareerd. Zelfs vannacht werd er nog aan gewerkt en sinds 5 uur vanmorgen rijden de treinen weer normaal. Door noodweer in China zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen. Onder de mensen raakten gewond en tienduizenden zijn geëvacueerd. Vooral het midden en zuiden zijn zwaar getroffen door regen, windstoten en tornado's. De Chinese leider Xi Jinping vraagt hulpdiensten alles te doen om de slachtoffers te redden. En Cristiano Ronaldo heeft zijn laatste WK-duel gespeeld. Portugal werd met 1-0 uitgeschakeld door Spanje, waarna Ronaldo huilend van het veld ging. De bondscoach van Portugal is direct opgestapt. Ook België is door naar de kwartfinales na de 4-1 winst op Amerika. Vrijdag speelt België in Los Angeles tegen Spanje en de Belgische koning Philippe is erbij. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op 538.

voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99.

0: Toto.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
7: Allsafe. Geeft ruimte.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
13: 18 plus speelbewust.
14: Ja?
15: Echt serieus?
14: 7, 7, 7.
15: Wat een geld.
14: 18.000. Godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
18: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
14: Kippie.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
20: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
21: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
19: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
22: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
23: Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
24: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
25: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
26: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
27: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
28: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
29: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
26: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het

0: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: En we gaan nog even door met een megadeal.

0: meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met

Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
2: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week, Weber BMX Egalisatie standaard, 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Kies voor Gaan, met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan, zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Hey, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: 538.
10: 538 Nieuws.
11: Bij een steekpartij in het Rotterdamse Botlekgebied is een vrouw zwaar gewond geraakt. Het is niet bekend hoe ze eraan toe is. De politie heeft de verdachte opgepakt, maar wil er verder niets over kwijt. Ook kan de politie nog niet zeggen wat de aanleiding was van de steekpartij en of de verdachte en het slachtoffer elkaar kennen. Wie de komende dagen in Spanje is, moet rekening houden met extreme hitte. In de oostelijke regio's Catalonië, Valencia en Aragon geldt code rood en wordt het heter dan 40 graden. De Spaanse Weerdienst waarschuwt mensen voor hun gezondheid en voor extreem hoog risico op bosbranden. In de rest van Spanje is het minder warm. Een olietanker in de straat van Hormuz is waarschijnlijk geraakt door een raket. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Volgens Amerikaanse media zit Iran erachter, ondanks de getekende vredesdeal. Het zorgt voor vragen over de veiligheid op de vaarroute. Ook steeg de olieprijs meteen. En de Belgische koning Philippe is vrijdag in Los Angeles bij de kwartfinale tegen Spanje. België won vannacht met 4-1 van de Verenigde Staten. De Amerikaanse spits Balogun snapt alle ophef dat hij toch mocht meespelen. President Trump had zijn schorsing via een belletje aan de FIFA ongedaan gemaakt. Zoiets is omstreden, gaf Balogun toe. In het noorden is het bewolkt met lokaal wat regen. Verder is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. Later in de week wordt het ruim 30 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: het Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
2: Deze week in de bonus. Alle

0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus en gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
15: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
15: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel €20 korting.

0: wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De prijs van

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Ik

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
16: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
17: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
16: Zonnebrandcreme?
17: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
18: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
19: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
18: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
20: 538
21: Nieuws.
22: Werknemers op een bedrijventerrein in de Rotterdamse Botlek worden opgevangen na een ernstige steekpartij. Een vrouw raakte daar vanochtend zwaar gewond en is met spoed behandeld door hulpdiensten. De politie heeft de verdachte aangehouden, maar wil niet zeggen of de twee elkaar kennen. De politie zoekt getuigen van een dodelijk verkeersongeluk gisteren morgen in Leinde bij Schiphol. Daar raakte een man met zijn auto van de weg en botste op een pilaar van een viaduct. Hij heeft het niet overleefd. De politie komt graag in contact met mensen die het ongeluk hebben gezien of camerabeelden hebben. De borden langs de weg in Vlaanderen worden aangepast. De groen-gele afritborden worden vervangen door de internationale wit-zwarte symbolen. Ook wijzen de pijlen die de richting van de rijbaan aangeven voortaan omhoog in plaats van naar beneden. Hierdoor zijn de borden beter afgestemd op die van Nederland en Duitsland. En de Franse Voetbalbond gaat een vrouwelijke senator uit Paraguay aanklagen om racistische opmerkingen. Na de winnende goal van spits Kylian Mbappé noemde ze hem een gekoloniseerde Cameroener die arrogant en lelijk is. Ook sprak ze van een wilde die niet had leren schrijven. De Franse Voetbalbond noemt de uitspraken crimineel. In het noorden is het bewolkt met lokaal wat regen. Verder is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden en later in de week ruim 30 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: Deals XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal. Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja, goed.
3: Dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Daar binnen.
3: Denk, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Wat
7: een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische rokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
16: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd.

0: voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles.

gedacht. En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.

0: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Waar ben jij?
3: Ik zit nog in de trein.
4: Het volgende station is station Antwerpen.
3: Ik denk dat het wat later wordt.
2: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
3: Nee.
2: Ja?
3: Ja, oké, sorry.
5: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid. Ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
5: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
9: Bestel je OBU op netlink.nl.
11: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
16: Lunchtijd, kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
17: Kippie.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: Goedemorgen!
20: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
21: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
22: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
23: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: I am Vaiana of Motunui.
25: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
26: See her light up the night in the sea. She calls me.
27: The ocean chose you.
25: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
28: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
29: 538.
30: 538 Nieuws.
0: De man die een jaar geleden het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam bekladde, krijgt geen straf. Hij heeft de schade van bijna 900 euro betaald en dat vindt de rechter genoeg. Tijdens een pro-Palestina-protest spoot de man met verf de tekst Never Again Is Now op het monument en werd direct opgepakt. Bij een ruzie in een woning in Amsterdam-Noord is gisteravond een man neergestoken, meldt AT5. Hij raakte gewond, maar was nog aanspreekbaar. Een traumateam heeft hem opgevangen en naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een vrouw aangehouden en vraagt mensen met meer informatie contact op te nemen. De Oekraïense vrouw die internationaal werd gezocht na de bomaanslag op een zakenman en zijn gezin in Monaco is dood. Haar lichaam werd gevonden bij Kiev, meldt een Oekraïense nieuwssite. Ze zou zijn doodgeschoten. Er zijn twee verdachten opgepakt, onder wie iemand van de militaire inlichtingendienst. En de NAVO gaat de komende 5 jaar tientallen miljarden investeren in de ontwikkeling van droneafweer. Dat zei NAVO-baas Mark Rutte op de top in de Turkse stad Ankara. Volgens hem gebeurt het steeds vaker dat drones het luchtruim van de NAVO schenden en daarom moet dat beter worden beveiligd. Vanmiddag is het in het noorden bewolkt met wat regen en in het zuiden schijnt de zon. Van noord naar zuid wordt het 20 tot 28 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola

0: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
4: Vakantie!
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
5: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
6: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
6: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
9: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Bestel je obu op netlink.nl.

0: 1 miljoen. Belastingvrij.
1: Oh yeah.
0: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.

0: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet en iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht. De prijs

0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
2: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
6: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo-packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
8: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
10: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
16: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
10: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: 18 plus speelbewust.
18: Ja.
19: Echt serieus?
18: 7,
19: wat een geld.
20: 18.000. Godverdikke me.
21: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
23: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
24: 538 Nieuws.
25: In Rotterdam is een grote brand uitgebroken bij werkzaamheden op het dak van een huis. Dat staat in Kralingen. De woning is ontruimd, net als 11 andere woningen in het blok. Iemand die te veel rook had ingeademd is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand zich via de houten plafonds verspreidt. Er is een vijfde verdachte opgepakt in een onderzoek naar helpdeskfraude. Het is een vrouw uit Helmond, meldt de politie. Bij helpdeskfraude doet iemand zich voor als bankmedewerker die mensen vertelt dat er vreemde dingen met een bankrekening gebeuren. Er zaten al 4 mensen vast uit onder meer Rotterdam en Krimpen aan de IJssel. De NAVO gaat de komende 5 jaar tientallen miljarden investeren in de ontwikkeling van droneafweer. Dat zei NAVO-baas Mark Rutte op de top in de Turkse stad Ankara. Volgens hem gebeurt het steeds vaker dat drones het luchtruim van de NAVO schenden en daarom moet dat beter worden beveiligd. De man die wordt verdacht van het neerleggen van mottenballen in een Amsterdamse bibliotheek is mogelijk psychotisch. Dat blijkt uit onderzoek. De giftige mottenballen worden altijd in kledingkasten opgehangen. De man legde ze in de bieb neer op plekken waar kinderen komen. Hij blijft langer vastzitten. Vanmiddag is het in het noorden bewolkt met wat regen en in het zuiden schijnt de zon. Van noord naar zuid wordt het 20 tot 28 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech.

0: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Hoor je dat?
2: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
8: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega op salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.

0: en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
4: Honda, the power of dreams.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.

0: is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
3: Kippie.
4: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arig graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks bo!
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie, olifant!
13: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Autotaalglas zit echt overal.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
18: Oh yeah.
17: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: 538. 538 nieuws.
20: Een oud-conciërge van een basisschool in Zoetermeer is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het OM had dat ook geëist. De man pleegde ontucht met 6 jonge kinderen en filmde stiekem 18 leerlingen. Sommige beelden zette hij online. Een deel van de geëvacueerde bewoners van een ontruimde portiekflat in Rotterdam-Kralingen mag weer terug naar huis. Bij werkzaamheden op het dak was brand ontstaan en daarop werden 12 woningen ontruimd. De brand is intussen onder controle. Iemand die te veel rook had ingeademd is naar het ziekenhuis gebracht. Bij een demonstratie gisteravond tegen een noodopvang voor vluchtelingen in IJsselstein is een man opgepakt. Hij wordt verdacht van vernieling. Ook werd tijdens de demonstratie brand gesticht. Die is door de brandweer geblust. Gisteren zijn de eerste 50 vluchtelingen in de opvang aangekomen. En vanwege de hittegolf in Zuid-Frankrijk krijgen de renners van de Tour de France meer te drinken. Op plekken waar eerst alleen bidons met water werden uitgedeeld, mogen ze nu een tas met meerdere waterflessen aanpakken. De 4e etappe is begonnen in Carcassonne en het is bloedheet. Het kan 40 graden worden. Het is in het noorden bewolkt met wat regen en in het zuiden schijnt de zon. Van noord naar zuid is het 20 tot 28 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. Later deze week weer tropische temperaturen van 30 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
1: Goedemorgen.
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
13: Hak je dag!
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
16: Ben jij

0: van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
2: Kippie.
3: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: En geld op de meest getoonde prijs.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee, toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op, zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue?
2: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
4: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak... op landbouw.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

0: Heerlijk retour.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: 538. 538 Nieuws.
5: In Frankrijk is de extreemrechtse Marine Le Pen ook in hoger beroep veroordeeld voor fraude. Maar de periode dat ze zich niet verkiesbaar mag stellen is ingekort. En daardoor kan ze misschien toch meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze moet een jaar een enkelband dragen. Het zou wel een beperking zijn voor haar campagne. In Utrecht is een moeder veroordeeld die haar twee kinderen van 6 en 9 een jaar lang mishandelde. Ze werden niet alleen geschopt en geslagen, maar kregen soms ook de hele dag geen eten en drinken en werden opgesloten. De moeder krijgt bijna een jaar cel en ook een vriendin van haar is veroordeeld. President Trump is aangekomen in Ankara voor de NAVO-top. Hij werd op het vliegveld ontvangen door de Turkse president Erdogan en daarna begroette hij een paar soldaten in het Turks. De top is vandaag en morgen. De Oekraïense president Zelensky is er ook. Hij wil meer luchtverdedigingswapens van Amerika. Prinses Amalia is klaar bij de Koninklijke Luchtmacht, zegt de RVD. Ze was daar de afgelopen maanden werkstudent en mag zich sinds een tijdje korporaal noemen. Na de zomervakantie gaat Amalia verder met haar militaire opleiding. Ze begint dan bij de marine. Ook vanavond is het in het noorden bewolkt en in het zuiden zonnig. Vannacht en morgenochtend in het hele land bewolkt en er kan een spatje regen vallen. In de middag meer zon en het wordt rond 25 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
5: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok, 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.

0: je van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's.
4: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
5: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
6: Voor iedere

0: deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes, 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.

0: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.

0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
1: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
2: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Bestel je obu op netlink.nl.
3: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Hey, dat is Tom die net parkeert.
5: Hey, oh, sorry.
4: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
12: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart, 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
15: hoi,
14: of binnenkort vertrekt,
16: adios.
14: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
15: Fijne vakantie!
17: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
20: 538
21: 538 Nieuws.
22: Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht vlakbij Dordrecht is veroordeeld voor kinderporno. Op zijn laptop en USB-sticks bewaarde hij foto's en filmpjes van kindermisbruik. Ook stuurde hij de beelden door. De ex-burgemeester heeft 8 maanden cel gekregen en dat was ook de eis van justitie. Een man die meedeed aan de rellen op het Haagse Malieveld vorig jaar heeft 4 maanden cel gekregen. Hij had even verderop een in brand gestoken container omgegooid bij het partijkantoor van D66. Ook bestormde hij een ME-bus en gebruikte hij geweld tegen iemand die de rellen stond te filmen. De extreemrechtse Franse politicus Marine Le Pen is schuldig aan fraude met EU-geld, vindt het gerechtshof. Ze moet een jaar een enkelband dragen. Ze kan wel meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar, maar heeft nog niet gezegd of ze dat gaat doen. Haar partij is de grootste in het Franse parlement. De Britse prins Harry heeft zijn rechtszaak verloren tegen de uitgever van de Daily Mail en andere roddelbladen. Ook andere bekende Britten deden mee, Elton John bijvoorbeeld. Ze zeiden dat ze waren afgeluisterd door journalisten en bespioneerd. De rechters vinden het niet bewezen. Ook vanavond is het in het noorden bewolkt en in het zuiden zonnig. Vannacht en morgenochtend in het hele land bewolkt en er kan een spatje regen vallen. In de middag meer zon en het wordt rond 25 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
11: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
12: Kippie.
10: Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
14: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
15: Brussel-Zuid.
14: Hé, nu al?
13: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.

0: Fantastischeverhalen.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: The stories are true.
2: The story has just begun.
3: Disney's Vaiana komt tot leven.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: Are you ready to be the hero?
3: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
11: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt

0: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
2: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
3: De prijs

0: met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: extra voordelig bij de verfzaak.
1: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
3: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
2: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar
4: €2,99. Fans van Voordeel.
5: Aldi, joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Trost tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
7: Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: 538.
9: 538 Nieuws.
10: Een straat in Hendrik Ido Ambacht die vernoemd is naar een oud-burgemeester mag voorlopig niet meer zo heten. Hij werd vanmiddag veroordeeld voor kinderporno en daarom heeft de gemeente nu zijn straatnaambord weggehaald. Als de oud-burgemeester in hoger beroep gaat, wordt het bord weer teruggezet. De meeste mensen in ons land vinden dat grote erfenissen zwaarder moeten worden belast, maar het gaat de komende jaren niet gebeuren. Minister Heijnen van Financiën is tegen, zei hij bij RTLZ. Volgens hem wordt er al van alles belast en is het probleem vooral dat we in Nederland te veel uitgeven. Busreizigers in de provincie Utrecht krijgen compensatie voor de chaos bij de bussen. In december kwam er een nieuwe vervoerder, Transdev, en Keolis kwam met nieuwe bussen. Sindsdien is de dienstregeling onbetrouwbaar. Daarom gaan dit najaar de tarieven omlaag, meldt RTV Utrecht. De extreemrechtse Franse politicus Marine Le Pen is in hoger beroep veroordeeld tot een jaar met een enkel band en geeft vanavond een interview op tv. Ze gaat waarschijnlijk zeggen of ze nog meedoet met de presidentsverkiezingen. Het mag wel, maar door de straf zou ze moeilijk campagne kunnen voeren. Vannacht meer bewolking en zacht rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt dan rond 25 graden. Daarna meer zon en warmer. In het zuiden weer kans op 30 graden, maar de nachten zijn koeler. En dat was het nieuws op 538.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
6: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1+1 gratis.

0: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
1: Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
3: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
18: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek... met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
6: Honor the craving.
7: Domino's.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Hey.
10: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
9: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
10: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
11: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
12: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist, er is er maar één.
11: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
13: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
14: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
15: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
17: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
16: Vakantieveilingen, welkom bij de verfzaak.
15: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
18: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
19: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
20: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Lekkere van Albert Heijn.
22: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
24: hoi,
23: of binnenkort vertrekt,
24: adios.
23: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
24: Fijne vakantie!
25: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
26: 538.
27: 538 Nieuws.
28: Schoolboeken en werkkleding voor minderjarige mbo-studenten worden gratis, staat in een plan van onderwijsminister Letschert. Voor gratis laptops is niet genoeg geld. Ze wil ook mbo-scholen helpen in regio's waar minder studenten zich aanmelden. Die krijgen nu ook minder geld, maar dat wordt straks anders verdeeld. De man die lang geleden een meisje heeft verkracht in Bodegraven bij Gouda moet dik 2 jaar de cel in. De verkrachting was in 1990. Het meisje was alleen thuis. De dader was met een smoes binnengekomen en bedreigde haar met een mes. Hij wist steeds uit handen van de politie te blijven tot hij vorig jaar werd opgepakt na een DNA-match. President Trump blijft ontevreden over de NAVO. Aan het begin van de top in Ankara zei hij dat hij nog steeds boos is over het gebrek aan steun in de Iran-oorlog. Premier Jette zei dat Trump toch moet zien dat Europa juist erg zijn best heeft gedaan met meer investeringen in defensie. De vierde etappe van de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Petersen. Hij was in de laatste kilometers heer en meester en kwam als eerste over de finish in de Zuid-Franse stad Foix. Daarmee pakt Petersen meteen ook de groene trui voor de beste sprinter. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt rond 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden kans op 30 graden, maar de nachten zijn koeler. En dat was het nieuws op 538.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
4: vakantie!
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
8: Domino's.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok, 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
15: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
14: Dus?
15: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
14: Ah, met superkorting.
15: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
14: Prijsvrij vakanties.
16: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
14: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
17: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.

0: maak je snel vrienden. 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
1: Bestel je obu op netlink.nl.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
5: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel. Kippie.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: 538. 538 Nieuws.
4: In het centrum van New York dreigt een woontoren in te storten die verbouwd wordt. Bouwvakkers sloegen alarm toen ze bakstenen naar beneden zagen komen. Er is niemand gewond en de omgeving is ontruimd. Het gaat om het oude hoofdkantoor van medicijnfabrikant Pfizer, waar appartementen worden gebouwd. Intertoys haalt speelgoedapen met asbesthoudend zand erin uit de schappen. De apen zijn van het merk Orb. Het AD ontdekte al een maand geleden dat er asbest in zat en wees Intertoys erop, maar er komt nu pas actie. Intertoys geeft toe dat de terugroepactie niet goed is gegaan. Om te zorgen dat meer mensen een kamer verhuren in hun huis, worden de regels soepeler. Nu zit je na een proefperiode van 9 maanden meestal aan je huurder vast. In de praktijk worden huurders daarom vaak na 9 maanden weer op straat gezet. Het kabinet wil nu tijdelijke contracten van een paar jaar toestaan. Er komt extra geld voor mbo-scholen in regio's waar de aantallen studenten maar blijven dalen, zoals in Zeeland en Limburg. Het moet ervoor zorgen dat de scholen kunnen blijven bestaan. Het extra geld komt van mbo's waar juist veel studenten zijn, zoals in de Randstad. Die gaan er dus iets op achteruit. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag. Het wordt dan 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden weer 30 graden, maar 's nachts een stuk koeler. En dat was het nieuws op 538.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: Lego's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
6: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
5: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
3: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste.

0: beste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is?
10: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,70 euro.

0: Nieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: Wat
9: een geld.
10: 18.000, godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
19: Albert Heijn.
20: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
21: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
22: hoi,
21: of binnenkort vertrekt,
23: adios.
21: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
24: Fijne vakantie!
25: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
26: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
27: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
26: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
28: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
29: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van tenen en libressen. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
30: 538 Nieuws.
31: Een toren van 37 verdiepingen in New York die wordt verbouwd dreigt in te storten. Bouwvakkers zagen stenen naar beneden komen en balken doorbuigen. De toren wordt nu zo goed mogelijk gestabiliseerd en de omgeving is afgesloten. Het is in de buurt van Grand Central Station. Volgens de New York Times is bij de verbouwing verkeerd gegraven. Rusland heeft zijn grootste olieraffinaderij stilgelegd na een Oekraïense droneaanval. Er is al een brandstoftekort in Rusland en het wordt nu waarschijnlijk alleen maar groter. De olieraffinaderij ligt vlakbij Kazachstan. Zo diep in Rusland komen Oekraïense aanvallen bijna nooit. Onderzoekers kunnen de enige wolf in ons land met een zendertje niet meer volgen. De wolf op de Hoge Veluwe levert al een tijdje geen gegevens meer, meldt RTV Utrecht. Het kan zijn dat de halsband met het zendertje is losgeraakt en ergens in de bossen ligt, of dat het kapot is. De Britse prins Harry heeft iets gezegd over zijn verloren proces tegen de uitgever van roddelblad The Daily Mail. De rechter vindt niet bewezen dat hij en andere Britten zijn afgeluisterd en bespioneerd. Harry zegt, we kwamen naar de rechtbank voor gerechtigheid, maar die kregen we niet. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt dan 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden weer 30 graden, maar 's nachts een stuk koeler. En dat was het nieuws op 538.

0: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
4: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Odido.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+. Welkom bij de
0: verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's, voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.

0: lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Waar ben jij?
10: Ik zit nog in de trein.
11: Het volgende station is station Antwerpen.
10: Ik denk dat het wat later wordt.
9: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
10: Nee.
9: Ja?
10: Ja, oké, sorry.
12: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
13: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: beste zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito-schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
2: 538. 538 Nieuws.
3: In Frankrijk doet de extreemrechtse Marine Le Pen mee aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze zei dat in een interview op tv na haar veroordeling voor fraude. Ze kreeg in hoger beroep minder straf en daardoor kan ze zich toch verkiesbaar stellen, al loopt ze dan wel met een enkel band. De projectontwikkelaars achter de wankele wolkenkrabber in New York hebben al meerdere boetes gekregen omdat ze de regels overtraden, meldt de New York Times. Er is vandaag een nieuwe klacht ingediend. De graafwerkzaamheden zouden te ver zijn gegaan. De toren wordt zo goed mogelijk gestut, maar blijft instabiel, zegt burgemeester Mamdani. Bij een ongeluk in het Gelderse Oldebroek is een auto met een baby in het water beland. De auto werd van achteren aangereden, meldt de regionale omroep. Behalve de baby zaten er 3 volwassenen in. Ze zijn uit het water gehaald en niemand hoefde naar het ziekenhuis. Argentinië is op het WK voetbal door het oog van de naald gekropen. Tegenstander Egypte kwam in de achtste finale met 2-0 voor en leek op weg naar een enorme stunt. Maar in de slotfase scoorde Argentinië 3 keer, eindstand 3-2. En dus mag Lionel Messi nog steeds hopen op een nieuwe wereldtitel. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig en het wordt dan rond 25 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: Komen de tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode punt paprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Goedemorgen.
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 6.

0: XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: En we gaan nog even door met een mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/

0: van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Daar zit Sophie.
3: Hi.
2: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
3: Met Sophie.
2: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
10: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
11: I want chicken.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: De prijs

0: XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: 538 Nieuws.
2: De extreemrechtse Marine Le Pen doet mee aan de presidentsverkiezingen in Frankrijk volgend jaar. Ze zei dat in een interview na haar veroordeling voor fraude. Ze kreeg in hoger beroep minder straf en daardoor kan ze zich toch verkiesbaar stellen. En als ze in cassatie gaat, hoeft ze voorlopig ook geen enkelband om. De bestuurder van een pont bij Bunschoten heeft een drukke avond achter de rug. Door een lange file op de A27 gingen veel mensen binnendoor en kwamen bij zijn pont over de Eem terecht. Het dorp stond vol auto's, terwijl er maar 2 op de pont passen, maar iedereen bleef vriendelijk, zegt hij bij RTV Utrecht. De publieke omroep in Hongarije zendt een tijdje geen nieuws uit. De nieuwe premier is de staatsmedia aan het reorganiseren, die volgens hem alleen uitzonden wat de vorige premier Orbán ze opdroeg. In plaats van nieuws zond de publieke omroep nu een berichtje uit wat zei: sorry dat we jarenlang hebben gelogen. De eigenaar van een omgewaaide monumentale molen in Veldhoven heeft goed nieuws gekregen, meldt Omroep Brabant. De verzekering dekt de schade, waarschijnlijk ruim 1 miljoen. De hele kap en de wieken werden eraf gerukt bij het noodweer eind vorige maand. De restauratie is al begonnen. De eigenaar hoopt dat hij over 2 jaar klaar is. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig en het wordt rond 25 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
4: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
5: Eyewear. Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: I am Vaiana of Motunui.
7: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
8: See her light up the night in the sea. She calls me.
9: The ocean chose you.
7: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.

Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1.

0: bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Hey, jij daar.
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
15: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
14: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
16: 538.
17: 538 Nieuws.
18: Een flat in Eindhoven is ontruimd omdat er mogelijk explosieven zijn gevonden. Er zou een enorme stapel illegaal vuurwerk in een kelderbox onder het gebouw liggen. Kort daarvoor zijn twee mensen aangehouden die er waarschijnlijk iets mee te maken hebben. Het is nog niet bekend wanneer de bewoners weer terug naar huis kunnen. In het Zuid-Hollandse dorp Rokanje is vanavond gestoken in een shawarma-zaak. Een man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media sloegen na de steekpartij drie verdachten op de vlucht. Ze werden een kilometer verderop bij een speeltuin opgepakt. Het Europees Parlement wil Oekraïne bij de EU, bleek in een debat. Ze vinden wel dat Oekraïne eerst de corruptie moet aanpakken en hervormingen moet doorvoeren. Maar Oekraïne is onze beste bescherming tegen Rusland, zei de parlementsvoorzitter. En Russische atleten mogen weer meedoen aan de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing van de Russische bond opgeheven. Sporters uit Rusland mochten jarenlang niet meedoen. Eerst vanwege het nationaal dopingprogramma, daarna vanwege de oorlog in Oekraïne. Of de Russen ook onder eigen vlag mee mogen doen, is nog niet besloten. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En dit was het nieuws op 538.

0: Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
4: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
6: Oh yeah.
5: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Bestel je obu op netlink.nl.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Hey.
9: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
8: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
9: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
10: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
11: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.

0: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
2: Honda, the power of dreams.
0: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
3: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: nieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
14: Odido. 538.
15: 538 Nieuws.
16: De bewoners van een flat in Eindhoven, die was ontruimd vanwege de vondst van explosieven, kunnen weer terug naar huis. Er was een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk gevonden in een kelderbox. De eigenaar van het vuurwerk is aangehouden, net als een vrouw die nog een andere straf open had staan. Een tentenkamp met dakloze arbeidsmigranten dat vlakbij Utrecht Centraal stond, is weggehaald door de gemeente. Volgens RTV Utrecht sliepen die mensen daar al 2 maanden. Het kamp werd eerst ogenblikkelijk toegestaan, maar de laatste tijd kwamen er tientallen klachten over schreeuwen, drugsgebruik en wildpoepen. 11 bewoners van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn moeten de nacht ergens anders doorbrengen. Dat komt door een brand bij een fatbike eerder vanavond. Ze kunnen niet in het andere AZC in Apeldoorn worden opgevangen. Dat werd vorige week gesloten omdat er asbest was gevonden. In het Olympisch schaatstoernooi van 2030 in Tialf krijgt de primeur. Daar wordt namelijk de allereerste Olympische teamsprint gereden. De Nederlandse vrouwen zijn regerend wereldkampioen op dat onderdeel. Er komen ook andere Olympische onderdelen bij, zoals freeride skiën. En de Noordse combinatie verdwijnt van de Spelen na ruim 100 jaar. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En dit was het nieuws op 538.

heeft opnieuw een reeks luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanvallen van Iran op schepen die door de straat van Hormuz voeren. Ze vinden dat Iran daarmee het staakt het vuren heeft geschonden. Grote zorgen om een Pakistaans vrachtvliegtuig dat van de radar is verdwenen. Het was onderweg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan. De bemanning meldde dat er problemen waren met de navigatie. De autoriteiten denken dat het vliegtuig met 5 mensen aan boord is neergestort in de Arabische Zee. De Emmy Awards krijgen voor het eerst in 15 jaar een vrouwelijke presentator. Het is actrice Mariska Hargitay. Ze is vooral bekend van haar rol in de serie Law & Order. Daarvoor was ze zelf al 8 keer genomineerd voor een Emmy. Hargitay noemt het een grote eer dat ze de show mag presenteren. En tennisser Novak Djokovic heeft na een slopende partij van 5 uur de halve finale van Wimbledon gehaald. Er waren 5 sets voor nodig om de Fransman Félix Auger-Aliassime te verslaan. In de halve finale moet Djokovic het opnemen tegen Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: 538.
1: 538 nieuws.
2: In een sloot op een bedrijfterrein in Almelo is een brandbare stof gevonden. Het gaat om een kleurloze vloeistof die via een lek van een chemisch bedrijf in de buurt in het water terecht is gekomen. Het spul zit ook in het riool. De oorzaak van het lek is nog niet gevonden. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela 2 weken geleden is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu bijna 3700, 150 meer dan gisteren. Er zijn geen nieuwe cijfers bekendgemaakt over het aantal gewonden of vermisten. In Eindhoven zijn een man en een vrouw opgepakt nadat er een grote hoeveelheid vuurwerk was gevonden in een kelderbox. De flat erboven moest ontruimd worden om het vuurwerk veilig weg te kunnen halen. Inmiddels zijn alle bewoners weer terug naar huis. En op het WK voetbal heeft Zwitserland gewonnen van Colombia en is door naar de kwartfinales. Na 90 minuten spelen stond er nog 0-0 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Penalties moesten daarom de doorslag geven. De Zwitsers moeten het in de volgende ronde opnemen tegen Argentinië. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En dit was het nieuws op 538.